Daar fik niet al een streep los met trees met woorden. Wat kunnen we spelen voor Sherstin? We willen al kärleken in byn met Cosmos. En hun gratuleren alle som har något te feira.